0: groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: When does your weekend start? P.S. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
1: Turn it up.
0: PD Radio.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Ladies and gentlemen,
1: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Feel the love.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Online and on our app.
5: At home, work, the car, wherever you are.
6: BD Radio.
7: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op BD Radio. Meta heeft deze week een deel van de eerder afgesloten accounts van queer-organisaties weer vrijgegeven. Zo zijn The Queer Agenda en Club Church weer terug op Instagram. Oude berichten, foto's en volgers lijken bewaard te zijn gebleven. Niet alle accounts zijn terug. Zo was Tilla Tech aan het einde van de week nog altijd offline. De Raad voor Cultuur adviseert om Pride Amsterdam voor te dragen voor de internationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Volgens het advies laat Pride Amsterdam zien dat ook de vrijheid om jezelf te zijn cultureel erfgoed kan zijn. UNESCO Nederland meldde op 29 april dat de Raad de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oproept om die nominatie officieel in gang te zetten. Ook in Europa was er deze week concreet politiek nieuws. Het Europees Parlement steunde op 30 april een verbod op conversietherapie in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee ligt er nog geen definitieve wet, maar wel een duidelijke oproep aan de Europese Commissie om met bindende wetgeving te komen. Volgens Wink zou zo'n verbod dan gaan gelden voor zowel minderjarigen als volwassenen. Vanuit het Vaticaan kwam deze week een opvallend signaal van paus Leo XIV. Reuters meldde op 27 april dat hij de Rooms-Katholieke Kerk minder sterk wil laten draaien om seksuele moraal en meer om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Tegelijk liet hij weten dat de kerk de bestaande mogelijkheid voor informele zegeningen van koppels van gelijk geslacht niet verder wil uitbreiden. In de Verenigde Staten is intussen opnieuw een juridische strijd begonnen rond transgenderrechten. 6 transgender inwoners van Idaho stapten op 1 mei naar de rechter tegen een nieuwe staatswet die het gebruik van openbare toiletten en kleedruimtes strafbaar maakt als die niet overeenkomen met het bij geboorte geregistreerde geslacht. Volgens Reuters is het een van de strengste wetten van dit type in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van transgenderzorg kwam er in de Verenigde Staten deze week nieuws. Een federale rechter in Texas dwong op 1 mei een ziekenhuis in Rhode Island om mee te werken aan een dagvaarding van het ministerie van Justitie over genderbevestigende zorg voor minderjarigen. Reuters meldde dat dit de eerste keer is dat justitie via de rechter snel succes boekt in zo'n onderzoek. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
8: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
9: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
8: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
9: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: is a funky love.
1: Queer Radio sounds like PD Radio.
2: Hallo.
3: Jouw iPhone wordt nog cooler met de PD Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de PD Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar PD Radio.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.
4: Over here.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.
4: I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl.
3: More hit music.

0: JBD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Le disc jockey.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: More hit music.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous.
0: PD Radio, your number one pride radio station.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlan de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het buswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Online and on our app.
5: At home, work, the car, wherever you are.
0: PD Radio.
6: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. Meta heeft deze week een deel van de eerder afgesloten accounts van queer-organisaties weer vrijgegeven. Zo zijn The Queer Agenda en Club Church weer terug op Instagram. Oude berichten, foto's en volgers lijken bewaard te zijn gebleven. Niet alle accounts zijn terug. Zo was Tilla Tech aan het einde van de week nog altijd offline. De Raad voor Cultuur adviseert om Pride Amsterdam voor te dragen voor de internationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Volgens het advies laat Pride Amsterdam zien dat ook de vrijheid om jezelf te zijn cultureel erfgoed kan zijn. UNESCO Nederland meldde op 29 april dat de Raad de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oproept om die nominatie officieel in gang te zetten. Ook in Europa was er deze week concreet politiek nieuws. Het Europees Parlement steunde op 30 april een verbod op conversietherapie in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee ligt er nog geen definitieve wet, maar wel een duidelijke oproep aan de Europese Commissie om met bindende wetgeving te komen. Volgens Wink zou zo'n verbod dan gaan gelden voor zowel minderjarigen als volwassenen. Vanuit het Vaticaan kwam deze week een opvallend signaal van paus Leo XIV. Reuters meldde op 27 april dat hij de Rooms-Katholieke Kerk minder sterk wil laten draaien om seksuele moraal en meer om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Tegelijk liet hij weten dat de kerk de bestaande mogelijkheid voor informele zegeningen van koppels van gelijk geslacht niet verder wil uitbreiden. In de Verenigde Staten is intussen opnieuw een juridische strijd begonnen rond transgenderrechten. 6 transgender inwoners van Idaho stapten op 1 mei naar de rechter tegen een nieuwe staatswet die het gebruik van openbare toiletten en kleedruimtes strafbaar maakt als die niet overeenkomen met het bij geboorte geregistreerde geslacht. Volgens Reuters is het een van de strengste wetten van dit type in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van transgenderzorg kwam er in de Verenigde Staten deze week nieuws. Een federale rechter in Texas dwong op 1 mei een ziekenhuis in Rhode Island om mee te werken aan een dagvaarding van het ministerie van Justitie over genderbevestigende zorg voor minderjarigen. Reuters meldde dat dit de eerste keer is dat justitie via de rechter snel succes boekt in zo'n onderzoek. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Feel the love.
1: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus

Feel the love. Feel the beat.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, al dus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB Plus radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB Plus kanaal 6C.

Het is een paar minuten over negen en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een portie Queer Classics op PD Radio. Ik ben Erik en presenteer het komende uur voor jou. Het vorige nummer was I've Never Been To Me van Charlene. Het volgende nummer is van Loliatta Holloway met

0: You call. Diamond in de ochtend.
1: Yeah, people dancing to the left.
0: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio.
2: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
0: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.

Je luistert naar PD Radio, Amsterdam's number one gay radio. Dit zijn jouw queer classics met Eric. Elke ochtend vanaf 9 uur op PD Radio. Het vorige nummer was Water van Tyla. Blijf afstemmen iedere dag om 9 uur op PD Radio voor meer geweldige classics. Ken je deze nog? Back to Black van Amy Winehouse.

0: Wist jij dat je PD Radio overal mee naartoe kunt nemen? We hebben een player voor bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Je kunt hem gratis downloaden in jouw favoriete Play Store voor Android of Apple telefoons. En sinds kort kun je in Amsterdam en omgeving ons ook beluisteren op DAB Plus op kanaal 6C. Je hebt ons zo gevonden. Thuis, in de auto of op je werk. Overal kun je naar PD Radio luisteren. Het volgende nummer op PD Radio is... Oh la la la, Oslo van 2 Ivissa.
1: Queer Classics.

0: Je luistert naar Queer Classics elke ochtend vanaf 9 uur op PD Radio. Dat was het nummer Oh La La Lamete van 2 Ivissa. Maar nu eerst gaan we luisteren naar de reclames en het weer op PD Radio. Blijf lekker hangen, want er staat nog meer goede muziek op het programma. Na de reclames ga ik Raise Your Glass van P-Enk voor je draaien. Tot straks na de reclames en het weer.
1: Pride. Yeah. Beat. Yeah. Love. Yeah. PD Radio. Always.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: 9 a.m. Something mysterious is happening. Queer Classics. Your daily doses of music from long time ago. Yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Het vorige nummer, Raise Your Glass, was van P. Enk. Blijf gezellig luisteren naar PD Radio voor meer geweldige classics. Want ik heb nog veel meer gezellige queer classics voor je klaarstaan. Hier is All Night door Icona Pop.
1: These are your queer classics. Queer classics.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.

Ik ben dol op verzoeknummers. Heb jij een bepaald nummer wat je graag zou willen horen tijdens deze uitzending? Of misschien wil jij wel een nummer aanvragen voor een vriend of vriendin van je? Laat het mij weten en ik zet jouw favoriete nummer klaar in de playlist. Stuur jouw favoriete nummer naar info@pdradio.nl. Hier is het Want to Want Me van Jason Derulo.

0: Amsterdam, Bidi Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio Bidi en zet hem aan.
2: You're listening to Queer Classics, the music from then. Queer Classics.
3: Het vorige nummer, Want to Want Me, was van Jason Derulo. Hier is Always Shoot Your Shot door Divine.

is alweer bijna 10 uur. Dat betekent dat de Queer Classics voor vandaag er bijna op zit. Mij hoor je morgen weer op PD Radio, stipt om 9 uur voor een nieuwe aflevering van Queer Classics op PD Radio. Jouw favoriete gay radio in heel Amsterdam en omgeving op DA+, kanaal 6C. Hier is mijn laatste nummer van Kylie Minogue met de titel Vegas High. Tot morgen.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB Plus radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB Plus kanaal 6C.

0: where radio sounds like PD Radio.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Online and on our app.
5: At home, work, the car, wherever you are.
0: PD Radio. Radio.
6: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. Meta heeft deze week een deel van de eerder afgesloten accounts van queer-organisaties weer vrijgegeven. Zo zijn The Queer Agenda en Club Church weer terug op Instagram. Oude berichten, foto's en volgers lijken bewaard te zijn gebleven. Niet alle accounts zijn terug. Zo was Tilla Tech aan het einde van de week nog altijd offline. De Raad voor Cultuur adviseert om Pride Amsterdam voor te dragen voor de internationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Volgens het advies laat Pride Amsterdam zien dat ook de vrijheid om jezelf te zijn cultureel erfgoed kan zijn. UNESCO Nederland meldde op 29 april dat de Raad de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oproept om die nominatie officieel in gang te zetten. Ook in Europa was er deze week concreet politiek nieuws. Het Europees Parlement steunde op 30 april een verbod op conversietherapie in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee ligt er nog geen definitieve wet, maar wel een duidelijke oproep aan de Europese Commissie om met bindende wetgeving te komen. Volgens Wink zou zo'n verbod dan gaan gelden voor zowel minderjarigen als volwassenen. Vanuit het Vaticaan kwam deze week een opvallend signaal van paus Leo XIV. Reuters meldde op 27 april dat hij de Rooms-Katholieke Kerk minder sterk wil laten draaien om seksuele moraal en meer om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Tegelijk liet hij weten dat de kerk de bestaande mogelijkheid voor informele zegeningen van koppels van gelijk geslacht niet verder wil uitbreiden. In de Verenigde Staten is intussen opnieuw een juridische strijd begonnen rond transgenderrechten. 6 transgender inwoners van Idaho stapten op 1 mei naar de rechter tegen een nieuwe staatswet die het gebruik van openbare toiletten en kleedruimtes strafbaar maakt als die niet overeenkomen met het bij geboorte geregistreerde geslacht. Volgens Reuters is het een van de strengste wetten van dit type in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van transgenderzorg kwam er in de Verenigde Staten deze week nieuws. Een federale rechter in Texas dwong op 1 mei een ziekenhuis in Rhode Island om mee te werken aan een dagvaarding van het ministerie van Justitie over genderbevestigende zorg voor minderjarigen. Reuters meldde dat dit de eerste keer is dat justitie via de rechter snel succes boekt in zo'n onderzoek. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
7: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
8: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
7: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
8: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: ladies so fine, I'ma break my neck. All the ladies so...
1: Hey, Ramon Baron hier, om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur,

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: More hit music.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous.
0: PD Radio, your number one pride radio station.
2: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de VS en Israël in Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
3: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
4: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.

0: I'm Dochi.
1: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
2: Pity Radio. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 2 mei. Je luistert naar Pity Radio, Time in de Ochtend. Vandaag hebben we een super speciale gast in de studio, namelijk Merel, die iets komt vertellen over haar nieuwe single, die we ook gaan afspelen. Maar we beginnen met Eraser, met A Little Respect.

City Radio. Ik zei het aan het afstand, meteen hebben we een hele leuke gast in de studio die Nederlandse muziek maakt. En heel eerlijk, Nederlandse popmuziek blijft ook wel echt een van mijn favoriete genres. Artiesten zoals Vrouwke en Stini maken muziek die wat mij betreft gewoon echt anders binnenkomt. En dat heeft denk ik ook te maken met de taal. Omdat het Nederlands is, begrijp je gewoon elk woord. En daardoor voelt het ook vaak veel directer. Alsof het net even iets dichterbij komt. En dat vind ik altijd heel mooi aan muziek. Maar goed, daar gaan we zo nog even verder op in, want straks schuift Merel hier aan in de studio om meer te vertellen over haar nieuwe single. Maar eerst gaan we luisteren naar Vrouwke en Stien met Man zonder gezicht. Stonker voor augustus.

0: Nou, ik zei het net al, we hebben vandaag een super speciale gast in de uitzending. Aan de telefoon heb ik namelijk singer-songwriter Merel van Bersch, die onlangs haar nieuwe single Onzichtbaar heeft uitgebracht. Hey, hele goedemorgen Merel, hoe gaat het met je?
1: Goedemorgen, ja, het gaat supergoed. Ja.
0: Fijn, super, super leuk dat je er bent. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Merel van Bersch?
1: Ja, ik ben iemand die eigenlijk al heel mijn leven muziek maakt. Ik hou enorm veel van zingen en ik heb sinds kort 2 liedjes uitgebracht, waaronder ook Onzichtbaar. En ik schrijf hele eerlijke teksten met confrontatie over zelfbeeld en onzekerheid. En ik hoop dat mensen zich daarin een beetje gezien voelen.
0: Ja, nou heel mooi. En ja, inderdaad, je zei het al, je nieuwe single Onzichtbaar, die is natuurlijk nu uit. En dat is natuurlijk best wel ook een beetje een geladen titel, als je het zo zou kunnen noemen. Zou je voor mij kunnen uitleggen, en ook voor de luisteraars, van waar dat nummer voor jou over gaat?
1: Ja, ik denk dat ik heb mezelf wel af en toe, ik heb gewoon af en toe momenten waarbij ik me echt onzichtbaar voel. En dat is gewoon moeilijk om te accepteren. En om daarmee rond te lopen natuurlijk, want ik denk dat iedereen gewoon graag gezien wilt worden. En dat is moeilijk om daarmee door het leven te gaan als je je niet gezien voelt. En daarom heb ik daar een liedje over geschreven waar ik meerdere vragen in stel van, goh, waar ligt het aan? Ik vertel me de waarheid, ik kan het aan alleen.
0: Ja. Ja, heel mooi. Dat, en het is ook wel een mooi thema, want je weet natuurlijk, we zijn een LGBTQ+ radiostation. Dus ja, wij zijn voornamelijk gefocust op het queer publiek. En toen we jouw single gingen luisteren, toen had ik ook wel echt het gevoel van dat het best wel resoneert ook met die community. Want die kan zich ook best wel vaak, denk ik, onzichtbaar voelen. En ja, ook niet misschien altijd helemaal geaccepteerd. Heb je daar zomaar zelf ook over nagedacht? Weet je hoe dat zou zijn?
1: Ja, dat lijkt me echt heel erg vervelend om niet geaccepteerd te worden door iets wat niet, waar je zelf niks aan kan doen.
0: Ja.
1: Kijk, je houdt van wie je houdt en wat voor geslacht of waar je ook mee identificeert, dat hoort niet uit te maken. Dus ik heb het liedje wel gewoon vanuit mijn eigen ervaringen met zelfbeeld en onzekerheid geschreven. Maar ik vind ook dat muziek een eigen betekenis heeft. En iedereen kan er iets aan hangen. Dus
0: ja,
1: dat is zo probeer ik het zo breed mogelijk publiek te bereiken.
0: Ja.
1: En als iemand zich al aangesproken voelt, dan is mijn taak al bereikt.
0: Ja, nou, super, super mooi om te horen. En als mensen nu naar jouw single gaan luisteren, Onzichtbaar, wat hoop je dan dat ze eruit halen? Of wat hoop je dat zij voelen als ze er naar luisteren?
1: Ja, dat ze zich gezien voelen. Dat is wel, want om je zo te voelen is best wel eenzaam, vind ik.
0: Ja.
1: En ik heb ook een ander liedje, Als ik dun ben, en die gingen echt viraal op TikTok. En toen kreeg ik zoveel reacties van, oh, wauw, ik zie dit. Ik voel dit ook. En ik schrok daar best wel van. En blijkbaar zijn de dingen die ik schrijf niet voor mij alleen of zo. Dus
0: ja,
1: ik hoop dat mensen zich er niet in herkennen. Want het is echt gewoon best wel een zielig nummertje. Maar het is ik hoop dat mensen zich wel gewoon iets minder alleen voelen en wat gezien.
0: Ja, ja, supermooi. En ik snap wat je zegt. Je wilt het liefst niet dat mensen je in herkennen. Maar ja, als we heel eerlijk zijn, dan weten we eigenlijk al dat er heel veel mensen zijn die zich hier wel in herkennen. En ik denk juist dat dan heel mooi is dat je muziek hebt waarin je herkent. En ook is het soms misschien wat zware thematiek, of is het misschien niet altijd super vrolijk. Het is altijd fijn om je gehoor te voelen.
1: Zeker, altijd.
0: Weet je wat we gaan doen, Merel? We gaan hem draaien. En dan kom ik daarna, als we hem hebben afgespeeld, kom ik nog heel eventjes bij je terug. En dan gaan we nu eerst draaien.
1: Is goed.
0: En dan spreken we elkaar daarna weer.
1: Lieve mensen, dit is Onzichtbaar.
2: Zijn er...

0: Dat was hem, jongens. Dat was Merel met haar nummer Onzichtbaar. Ik vind het echt oprecht een heel mooi, kwetsbaar en ook een herkenbaar nummer. En ik ben heel benieuwd, Merel, want
1: Dank je bent
0: natuurlijk nog steeds bij ons in de studio. Hoe is het voor jou, zeg maar, om zo'n persoonlijk nummer de wereld in te brengen, nu het, zeg maar, ook echt uit is? Ik kan me voorstellen dat het ook wel...
1: Dood en zo... doodeng.
0: Ja. Ja, snap ik.
1: Het is echt doodeng.
0: Kan je dat toelichten?
1: Je stelt je erg kwetsbaar op. En natuurlijk zijn heel veel... mensen echt super positief, alleen het is ook wel moeilijk om iets toe te geven. Ja, ik voel me af en toe niet gezien. Dus het is gewoon heel erg kwetsbaar en ook echt een heel gevoelig onderwerp. Dus je gaat wel echt even iets zeggen wat heel eng is.
0: Ja,
1: maar
0: snap ik.
1: Het begrip en het effect wat je ermee kan bereiken is gewoon... heel waardevol. Dus
0: tuurlijk,
1: dat doe ik het, met liefde.
0: En ik ben heel benieuwd, hoe lang is jouw single nu uit? 3-4 weken zoiets? Of?
1: Volgens mij wel. Ik denk 3 april is hij uitgekomen. Dus dat is wel even, ik denk 21 dagen lang.
0: En wat voor reacties heb je er allemaal op gehad?
1: Ja, echt prachtige reacties. Dat mensen zich gewoon gezien voelen en dat het de reden is dat ze doorgaan. En ja, dan kan ik echt gaan janken. Dat vind ik zo mooi om te horen.
0: Ja, en waar hou jij jouw inspiratie uit? Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
1: Ja, dat is misschien wel een zielige. Gewoon mijn gedachtes. Dat is wel gewoon, ik pak mijn gitaar of mijn piano of mijn ukulele. En dan vind ik een paar mooie akkoorden en dan ga ik gewoon.
0: Mooi.
1: Dus dat is gewoon hoe ik schrijf. En het is een beetje gewaar, dat is hoe ik het doe.
0: Ja, en heb je zeg maar een artiest waar je naar tegenop kijkt? Of waar je van zegt van nou, dat is wel iemand waarvan ik zelf fan ben. Of in ieder geval leuk vind om te luisteren.
1: Ja, ik hou heel veel van Stef Bos. Ik vind zijn teksten vind ik geniaal gewoon.
0: Ja.
1: Ik vind Bente ook echt zo fucking cool gewoon.
0: Ja.
1: Ik vind, wat nog meer. Suzanne en Freek vind ik ook heel erg mooi. Wat nog meer. Ik heb ook een band, Flight. Die is ook echt... Ik moet nog een nummer ontmoeten die ik niet mooi vind. Want alle nummers zijn fantastisch. Echt waar. Flight.
0: Cool.
1: FLGIITE. Fantastisch. Okay. Ik hou zoveel van die band.
0: Ik ga dadelijk
1: Voor de rest...
0: even opzoeken.
1: Ja, absoluut. Echt doen. Ja, ik kan heel lang over muziek blijven praten.
0: Ja,
1: maar dat zijn wel een paar voorbeelden.
0: Leuk. Hey, en waar zie jij jezelf over 5 jaar?
1: Ik hoop dat ik dan... Daar ben ik inmiddels afgestudeerd van mijn opleiding. Maar inmiddels zie ik mijn opleiding meer als een plan B. Als muziek niet meer werkt. Ik hoop dat ik dan door heel Nederland kan toeren. En iedere avond gewoon... in een volle zaal staan met allemaal mensen die mijn liedjes mee kunnen zingen.
0: Heel leuk. Nee, ik gun het je van harte. Nog 2 dingetjes. Misschien vind je het nog leuk om nog wat tegen de luisteraars te zeggen en de mensen die zich misschien in dit nummer herkennen.
1: Goeie. Ten eerste, wat jammer dat je in het nummer herkent. Dat vind ik wel erg zielig. Maar het is moeilijk om iedere dag... dat we toch weer tegenaan te gaan, maar je kan het ten eerste. En je wordt echt gezien. Het is hier en daar misschien moeilijk, maar probeer het toch te doen.
0: Mooi. Nou, heel mooi. Hey, super. Tot slot, ik zou je toch adviseren om nog een klein beetje soort van shameless self-promotion te doen. Dus ik weet niet of je nog socials hebt die je hier wilt promoten.
1: Ja, ik heb Instagram en TikTok. TikTok heet Merel T, dus Merel en dan T-I-E. En mijn Insta is Merel T VB, dus van Bers.
0: Super. Hey, super. Dankjewel Merel voor je verhaal en voor je open en eerlijke en mooie verhaal. En uiteraard natuurlijk voor je muziek, voor het nummer Onzichtbaar. Nogmaals allemaal, het is te streamen op Spotify en volg haar ook zeker op de social media kanalen die ze net heeft genoemd. Merel, dankjewel.
1: Dankjewel dat je hier mag zijn.
2: Queer Radio sounds like PD Radio. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB Plus radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: Speedy Radio. Amsterdam op DAB Plus, kanaal 6C.
0: Welkom terug, je luistert nog steeds naar Speedy Radio en voor de reclame hoorde je Merel met haar nieuwe single Onzichtbaar. En als je haar dan hoort vertellen over de single en waar het vandaan komt, dan vind ik ook dat het nummer daarna nog mooier klinkt dan het in eerste instantie eigenlijk al deed. Onzichtbaar is dus te luisteren op Spotify en ga dat ook zeker doen. Maar goed, we gaan nu door van nieuw talent naar artiesten die hun plek inmiddels wel meer dan verdiend hebben. Hier is Lady Gaga met Runway.

0: music. PD Radio.
1: Check this out.
0: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
2: Ik zag vandaag iets heel grappigs online, namelijk dat mensen zeggen dat 2026 een beetje het nieuwe 2016 is. En wat ze daarmee bedoelen is dat alles weer een beetje terugkomt. Oude muziek, oude vibes en een beetje ook gewoon die carefree energy van toen. En ergens snap ik dat wel, dat je soms ook gewoon even terug wil naar de tijd waarin alles misschien iets simpeler voelde. Maar goed, misschien zit dat gevoel ook gewoon in het moment zelf. En misschien zit het ook gewoon in de muziek die je luistert. Dus laat ik jullie eens meenemen terug naar 2016. Hier is Party in the USA van Miley Cyrus.

Ja, ik zei net al terug naar 2016 en natuurlijk ook met het laatste nummer van mijn uurtje hier vandaag op PD Radio bij Time in de Ochtend. Niemand minder dan Nicki Minaj met Pony Alarm. Dit nummer brengt mij echt terug naar de tijd dat ik nog op de middelbare school zat. En dat is misschien wel het gevoel dat ik vandaag zelf ook een beetje wil herleven. Ik wens jullie allemaal een prachtig weekend en ik zie jullie allemaal volgende week.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: BD Radio, your number one pride radio station.
1: Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Radio.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
2: Jacques Chirac.
3: Oh, man.

0: Radio. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Online and on our app.
4: At home, work, the car, wherever you are.
0: PD Radio. Radio.
5: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. Meta heeft deze week een deel van de eerder afgesloten accounts van queer-organisaties weer vrijgegeven. Zo zijn The Queer Agenda en Club Church weer terug op Instagram. Oude berichten, foto's en volgers lijken bewaard te zijn gebleven. Niet alle accounts zijn terug. Zo was Tilla Tech aan het einde van de week nog altijd offline. De Raad voor Cultuur adviseert om Pride Amsterdam voor te dragen voor de internationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Volgens het advies laat Pride Amsterdam zien dat ook de vrijheid om jezelf te zijn cultureel erfgoed kan zijn. UNESCO Nederland meldde op 29 april dat de Raad de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oproept om die nominatie officieel in gang te zetten. Ook in Europa was er deze week concreet politiek nieuws. Het Europees Parlement steunde op 30 april een verbod op conversietherapie in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee ligt er nog geen definitieve wet, maar wel een duidelijke oproep aan de Europese Commissie om met bindende wetgeving te komen. Volgens Wink zou zo'n verbod dan gaan gelden voor zowel minderjarigen als volwassenen. Vanuit het Vaticaan kwam deze week een opvallend signaal van paus Leo XIV. Reuters meldde op 27 april dat hij de Rooms-Katholieke Kerk minder sterk wil laten draaien om seksuele moraal en meer om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Tegelijk liet hij weten dat de kerk de bestaande mogelijkheid voor informele zegeningen van koppels van gelijk geslacht niet verder wil uitbreiden. In de Verenigde Staten is intussen opnieuw een juridische strijd begonnen rond transgenderrechten. 6 transgender inwoners van Idaho stapten op 1 mei naar de rechter tegen een nieuwe staatswet die het gebruik van openbare toiletten en kleedruimtes strafbaar maakt als die niet overeenkomen met het bij geboorte geregistreerde geslacht. Volgens Reuters is het een van de strengste wetten van dit type in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van transgenderzorg kwam er in de Verenigde Staten deze week nieuws. Een federale rechter in Texas dwong op 1 mei een ziekenhuis in Rhode Island om mee te werken aan een dagvaarding van het ministerie van Justitie over genderbevestigende zorg voor minderjarigen. Reuters meldde dat dit de eerste keer is dat justitie via de rechter snel succes boekt in zo'n onderzoek. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. More hit music.

0: Radio, your number one pride radio station.
1: Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran. En is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: PD Radio, always. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: More hit music. PD Radio, your number one pride radio station.
1: Dit is Dick Verhaak met het radio nieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortus in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: rhythm, and pride. PD Radio.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Online and on our app.
5: At home, work, the car, wherever you are.
0: PD Radio.
6: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. Meta heeft deze week een deel van de eerder afgesloten accounts van queer-organisaties weer vrijgegeven. Zo zijn The Queer Agenda en Club Church weer terug op Instagram. Oude berichten, foto's en volgers lijken bewaard te zijn gebleven. Niet alle accounts zijn terug. Zo was Tilla Tech aan het einde van de week nog altijd offline. De Raad voor Cultuur adviseert om Pride Amsterdam voor te dragen voor de internationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Volgens het advies laat Pride Amsterdam zien dat ook de vrijheid om jezelf te zijn cultureel erfgoed kan zijn. UNESCO Nederland meldde op 29 april dat de Raad de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oproept om die nominatie officieel in gang te zetten. Ook in Europa was er deze week concreet politiek nieuws. Het Europees Parlement steunde op 30 april een verbod op conversietherapie in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee ligt er nog geen definitieve wet, maar wel een duidelijke oproep aan de Europese Commissie om met bindende wetgeving te komen. Volgens Wink zou zo'n verbod dan gaan gelden voor zowel minderjarigen als volwassenen. Vanuit het Vaticaan kwam deze week een opvallend signaal van paus Leo XIV. Reuters meldde op 27 april dat hij de Rooms-Katholieke Kerk minder sterk wil laten draaien om seksuele moraal en meer om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Tegelijk liet hij weten dat de kerk de bestaande mogelijkheid voor informele zegeningen van koppels van gelijk geslacht niet verder wil uitbreiden. In de Verenigde Staten is intussen opnieuw een juridische strijd begonnen rond transgenderrechten. 6 transgender inwoners van Idaho stapten op 1 mei naar de rechter tegen een nieuwe staatswet die het gebruik van openbare toiletten en kleedruimtes strafbaar maakt als die niet overeenkomen met het bij geboorte geregistreerde geslacht. Volgens Reuters is het een van de strengste wetten van dit type in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van transgenderzorg kwam er in de Verenigde Staten deze week nieuws. Een federale rechter in Texas dwong op 1 mei een ziekenhuis in Rhode Island om mee te werken aan een dagvaarding van het ministerie van Justitie over genderbevestigende zorg voor minderjarigen. Reuters meldde dat dit de eerste keer is dat justitie via de rechter snel succes boekt in zo'n onderzoek. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
7: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
8: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
7: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
8: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: een schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one pride radio station. More hit music. Every time it rains outside, every time the sky flashes light. More hit music.

0: Radio, your number one pride radio station.
1: Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de VS en Israël in Iran. En is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Feel the love.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak

0: afspraak. Bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: hit music. More hit music.
1: Only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything.
0: BD Radio, your number one pride radio station.
2: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep As The Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de VS en Israël in Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: I'm Dochi.
1: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
2: Pity Radio.

0: Radio sounds like PD Radio. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Online and on our app.
4: At home, work, the car, wherever you are.
0: PD Radio.
5: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. Meta heeft deze week een deel van de eerder afgesloten accounts van queer-organisaties weer vrijgegeven. Zo zijn The Queer Agenda en Club Church weer terug op Instagram. Oude berichten, foto's en volgers lijken bewaard te zijn gebleven. Niet alle accounts zijn terug. Zo was Tilla Tech aan het einde van de week nog altijd offline. De Raad voor Cultuur adviseert om Pride Amsterdam voor te dragen voor de internationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Volgens het advies laat Pride Amsterdam zien dat ook de vrijheid om jezelf te zijn cultureel erfgoed kan zijn. UNESCO Nederland meldde op 29 april dat de Raad de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oproept om die nominatie officieel in gang te zetten. Ook in Europa was er deze week concreet politiek nieuws. Het Europees Parlement steunde op 30 april een verbod op conversietherapie in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee ligt er nog geen definitieve wet, maar wel een duidelijke oproep aan de Europese Commissie om met bindende wetgeving te komen. Volgens Wink zou zo'n verbod dan gaan gelden voor zowel minderjarigen als volwassenen. Vanuit het Vaticaan kwam deze week een opvallend signaal van paus Leo XIV. Reuters meldde op 27 april dat hij de Rooms-Katholieke Kerk minder sterk wil laten draaien om seksuele moraal en meer om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Tegelijk liet hij weten dat de kerk de bestaande mogelijkheid voor informele zegeningen van koppels van gelijk geslacht niet verder wil uitbreiden. In de Verenigde Staten is intussen opnieuw een juridische strijd begonnen rond transgenderrechten. 6 transgender inwoners van Idaho stapten op 1 mei naar de rechter tegen een nieuwe staatswet die het gebruik van openbare toiletten en kleedruimtes strafbaar maakt als die niet overeenkomen met het bij geboorte geregistreerde geslacht. Volgens Reuters is het een van de strengste wetten van dit type in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van transgenderzorg kwam er in de Verenigde Staten deze week nieuws. Een federale rechter in Texas dwong op 1 mei een ziekenhuis in Rhode Island om mee te werken aan een dagvaarding van het ministerie van Justitie over genderbevestigende zorg voor minderjarigen. Reuters meldde dat dit de eerste keer is dat justitie via de rechter snel succes boekt in zo'n onderzoek. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.

0: your weekend start? Yes. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
1: Turn it up.
0: PD Radio.
2: Dit is Dick de Haar met het radio nieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep As The Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de VS en Israël in Iran. En is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: I'm Dochi.
1: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
2: Pity Radio.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Wat nou als je helemaal niks meer hebt? Niks meer over? Niks meer leuks in je leven? Wat moet je dan doen? When you have nothing left. Nou, deze man heeft wel een suggestie hoor.
1: Ik heb mij gewoon voorgenomen heel veel bier te drinken. Dance music and a little bit of explicit content. The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.

dat bierbuikje of die eerste rimpels en zeg tegen jezelf: I'm sexy and I know it. Want je mag er zijn. Er zijn veel muzikale titels die terugkomen in de muziekgeschiedenis en één daarvan is Be The One, die hoor je regelmatig op de radio in verschillende vormen. Je hebt bijvoorbeeld ook nog Avicii, Nicky Romero en iCult. Be The One is ook de nieuwe titel van Adam Ports.

Happ heeft misschien wel een paddenstoelenceremonie gehad, truffels gebruikt. Kan ook LSD zijn geweest, hoe dan ook. Hij is bij zijn pure emotie terechtgekomen. Dat lees ik hier bij DJ Mac. Rehab is natuurlijk de man achter de hits. Maar het is nu wat meer die clubenergie die aan het verwerken is in zijn nieuwe album. En dat vind ik te gek. En dat vind ik ook beter dan zijn hits. Een van die platen op dat nieuwe album is deze. Watch My Heart Go.

0: Jessen, dit is DX Vibe. Hebben jullie eens gehoord van contraire openingszinnen? Dat zijn dus openingszinnen die eigenlijk helemaal niet zo'n groot compliment zijn, maar eerder een belediging. Dat kan een goede manier zijn om het ijs te breken. Dus je zegt iets wat niet heel positief is voor diegene. Bijvoorbeeld...
1: Does your father know you dance like that?

0: Does your father know you dance like that?
1: Request your favorite club classic. Send a message to the studio. Check the xvibe.nl.
2: Of doe het via de appbox van deze radiozender. Ik vind het leuk om dansplaatjes te horen. Deze wordt aangevraagd door Julia. Ze wil terug naar 2013. Dat was het jaar waarin ze haar liefde van haar leven ontmoette op de middelbare school. Toen wisten ze nog niet van elkaar dat ze de liefde van elkaars leven zouden zijn. Ach, romantisch. En dit is hun track geworden.

0: verleggen hun aandacht een beetje nadat ze succes hebben gehad in bijvoorbeeld de muziek. Rapper Will.i.am bijvoorbeeld. Die is bezig met het bouwen van een elektrische mini-auto. Ja, een soort van scootertje. Een beetje de nieuwe fatbike, denk ik.
1: Ja,

rijkste DJ ter wereld, zei Calvin Harris, een vermogen van zo'n 500 miljoen. John Newman die heeft een vermogen van zo ongeveer 6 miljoen. Ah, oh, wat zielig. Misschien moeten we een crowdfunding voor hem starten. This is the

Dit is DX Vibe, elke week op je radio. En Duke Demand, die is druk met het uitbrengen van nieuwe muziek. Laatst hadden we al een nieuwe track van hem. En er is er nu weer een. Dat kan twee dingen betekenen. Of hij zit gewoon in een hele creatieve fase. Of hij heeft geld nodig, dat kan natuurlijk ook. En wij, normale stervelingen, moeten ons dan verhuren.

0: week een muzikaal feestje op de radio. Ik mag fijne nieuwe dancemuziek voor je draaien in DX Vibe. En af en toe ook wat classics. Zometeen nog een classic van Major Lazer. En nieuwe muziek van Hot Lap is er ook nog.
1: Jesse Sprikkelman, dit is de X Vibe.
2: Hey, gekhuis.
1: X Vibe.

kwam Major Lazer Get Free uit. Werd een hele grote hit. Er was nogal wat verwarring over het begin van de plaat. Sommige mensen waren er toch echt van overtuigd dat het een terrorist was. Die hoort schreeuw, iets in de trant van Allahu Akbar. Nee, maar dat is het niet. Het is de Jamaicaanse sfeer die Major Lazer probeert over te brengen. Luister maar.

0: 2015 stond Major Lazer op Lowlands. En nu, tenminste niet nu hoor, maar over een tijdje, 11 jaar later, is hij er weer. Dan is hij de afsluiter van het festival daar in Biddinghuizen te Nederland. Die X-Vibe voor deze week zit erop, onthoud. Wij doen ook maar wat. Hopelijk vond je het leuk. En tot volgende week.
1: Jesse Sprikkelman presenteert

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met

0: Snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Your weekend,
3: ladies and gentlemen,
2: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB Plus radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB Plus, kanaal 6C.

bij het creëren van de originele plaat echt wel zo'n situatie geweest zijn van... we hebben tekst nodig voor deze productie, maar wat? De rest van het verhaal laat zich raden. In ieder geval nam Hudson's 82 het nog steeds serieus en samen met... of dan wel met de toestemming van 2A Visa kwamen ze tot deze zeg maar nieuwe versie van... oh la la la. Right. Dit is de Pride Dance Chart tot 8 uur. We tellen de dikste dansbare platen voor je af tot nummer 1... met nu op nummer 29, Guy Shiman, Unseen.

0: Dit is de Bright Dance Chart met onderweg tracks van Armand van Helden, Jada G. En zag ik Wickfield in de lijst? Jazeker, ze komen eraan voor je. Nou, in ieder geval deze van Jean-Luc en Nick J. When Love Takes Over.
1: Dit is de Bright Dance Chart.
2: Number 28.

0: rhythm and pride. PD Radio. Every Friday and Saturday, at 8 in the evening, the House of Pity. A selection of house music of this moment. Tonight at 8. Tonight at 8. On Pity Radio. This is the House of Pity.
1: Here we go.
0: On your Pride Radio.
1: It's my number one.
2: Pity Radio. Your choice. Your sexuality. The beat of Amsterdam.
3: Pity Radio. Number one Pity Pride in Amsterdam. Pride in Amsterdam.
4: Pity Radio.
5: Number 27.
6: De garantie is hier van een lekkere dansbare plaat. Zodat je kunt zeggen wat je wil, maar deze in Italië geboren en in Londen woonachtige DJ-producer Kasim zorgt er altijd voor dat de producten die hij aflevert de dansvloer kunnen vullen. Je hoort hem hier op nummer 27. Always About Love.

0: Het is zeker wel belangrijk, net als Jazzy en East End Dubs, je relatieniveau te beoordelen. On a wave, als in soms goed en soms wat minder. Dat is ook wel ook de meest normale standaard van een relatie dan, hè? In welke vorm dan ook. Man-vrouw, man-man, vrouw-vrouw. En zelfs als die relatie uit meer dan twee personen bestaat. Goed, tot zover de serieuze noot. Door met de muziek. De nummer 24 komt eraan. Joel Corey en Ra. Devotion. Sweetest emotion.
1: The hottest EDM on Pity. The Pride Dance Chart. With Ramon Barra.

0: Jada G op nummer 23 met All Day. Hey, als je elke dag naar PD Radio luistert en je doet dat via www.pdradio.nl en je woont in de regio Amsterdam, check dan ook eens je DAB Plus Radio, want ook daar is PD Radio op te ontvangen. En dan heb je ook weer eens de gelegenheid om al luisterend de deur uit te gaan. Dan doen we zo meteen even de officiële DAB Plus promo, speciaal voor jou, en meteen ook nog wat reclame. En daarna de nummer 22, de zeg maar moderne versie van Exile, hun Kiss You All Over. Door Sarah Potenza samen met Dave Odin.
1: The heartbeat of the LGBTQ plus community. PD Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
6: Number 22.

0: Dance Chart.
1: Wat vind je ervan? Lekker toch deze selectie van de 30 meest dansbare hits in de Pride Dance Chart. PD Radio, we zijn nog bij je tot 8 uur. Met natuurlijk nog veel meer platen. Wat swing nu met afkomstig van de Kepasa EP deze track. Wie?

0: More hit music.
1: Party people, we gotta keep this thing going.
0: BD Radio, your number one pride radio station.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie?

0: We begrijpen wat bij jou past. Bonusam ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Het is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Saturday evening, 6 p.m.
1: Turn it on loud.
0: Pride Dance Chart is on.
2: 13.
3: Yes, it is.
4: Het is het tweede uur van de Pride Dance Chart op PD Radio alweer. Met nu Ewan McVicar, Share the House.

0: altijd garant voor dikke tracks, deze Mark Knight. Je hoort hem nu op nummer 11 samen met Pietro en Rome Fortune. Shut it down. Ik heb zometeen even een stukje sociale info voor je. En daarna een plaat die is gemaakt door twee uit Texas in de Verenigde Staten afkomstige broers, die ook nog eens tweeling zijn. Over elkaar aanvoelen gesproken. En je hoort ze zometeen hier in de Pride Dance Chart op nummer 10 met hun Grooveholic.
1: Check this out.
2: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
3: Every Friday and Saturday, at 8 in the evening. The House of Pity. A selection of house music of this moment. Tonight at 8. Tonight at 8 on Pity Radio. This is the Pride Dance Chart.
4: Number 10.
5: Party people, we gotta keep this thing going.

0: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.
1: This is the Pride Dance Chart. With Ramon Baron.
0: Onzin chats en foto's op de socials at DJ Ramon Baron. En serieusheid hier nu op PD Radio met voor jou op nummer 8, Tony Romera. Waste my time.

0: the hottest EDM on Pity. The Pride Dance Chart.
1: The Pride Dance Chart.
0: With Ramon Baron.
2: We are the crazy people.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
10: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
9: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
10: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Hey, Ramon Baron hier om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.
1: The hottest EDM on PD. The Pride Dance Chart. The Pride Dance Chart. With Ramon Baron. 6.

0: telling you.
1: Sofia Guerrero op nummer 6. Hey, heb jij ook zo'n gevoel van het wordt weer een steeds lekkerdere periode in het jaar? Dat doet de maand mei met je, hè? Tenminste, met mij wel. En nog leuker wordt het dan in juni. Want dan mogen we weer los met het vakantiegeld wat we in mei, als het goed is, hebben gekregen. Als je het nog hebt. Zelf doe ik in juni nog eens 2 dagen plaat opzetten in een van de bekendste gayclubs in Amsterdam. En we zijn dan natuurlijk weer een stap dichterbij de zomervakantie. Voel je hem? Ik wel. Todd Terry, Eddie Gregg, Janika Ten en CLS, die vragen zich dat ook af. Op nummer 5. Can you feel it? 5.

0: We hadden even een tijdje niks meer van hem gehoord als het gaat om het uitbrengen van nieuwe platen, maar hij is weer helemaal terug. Deze Roger Sanchez. Samen met Lo Steppa en Ragdoll was hij verantwoordelijk voor de nummer 4 van deze editie van de Pride Dance Chart.
1: This is the Pride Dance Chart. Amsterdam Vibes on PD Radio.
0: 3. Het tempo zit er lekker in en dat houden we vast tot aan het hoogtepunt. I don't need no love. Nu, Dorking Funk. Johnson

0: PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Your weekend,
2: ladies and gentlemen,
1: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT Pride radio station.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Butel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent

0: Tip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
8: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
7: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
8: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

0: Get ready.
1: When does your weekend start? P.S. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
2: Turn it up.
1: PD Radio.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige

0: Prachtige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Your weekend,
1: ladies and gentlemen,
0: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB Plus radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB Plus kanaal 6C.

think about now since you got through.

Let's be together. I remember the first time I saw you.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

0: When does your weekend start? Yes. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
1: Turn it up.
0: PD Radio.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Feel the love. Feel the beat with PD Radio.
1: Hallo.
2: Jouw iPhone wordt nog cooler met de PD Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de PD Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar PD Radio.